gott je niet eerst te zonen, wat ze leven doen, die dat in de hemel trafen deed. Jezus had grote wonder gedaan in andere steden, in Galilea. En nu komt hij terug naar Nazareth, wo hij abgewassen is, en daar heilt hij keinem nicht. En ze willen gewoon niet leven dat hij werkelijk de Christus is. Ze zeiden, dit is Jozef zien zien. Einige mensen leven, dat Jezus is zo'n wat ons wat de krankheid te heilen. En hij deed dat ook. Aber dat is niet waarom hij gekomen is. Hij is gekomen, dat zinvolle mensen,